0: en brouder en Benjamin wat trekschecken. Wanneer ik moet van de kinder afscheid nemen, dan moet ik even. En de brouder nemen dat geschenk, dat dubbelde geld en Benjamin en reisden af naar Egypte. Als ze ver Jozef kwamen en Jozef zag dat Benjamin met aan wie, zei hij te zien en deiner, breng de mannen en mijn huis naar. Ik wil vandaag met deze top middag eten. Schlacht een tier en rijd dat voor ons. De deiner deed wat Jozef zei en neem de breider aan Jozef zijn huis. De breider angst dat zei dat zij aan Jozef zijn huis naar gebracht worden. Zij zeiden, dit is wel weer in dat geld, want dat eerste maal treed aan onze zaak naar gelegd weer. Zij brengen ons hier naar, dat zij ons vast hebben en ons kunnen te skloven maken en onze ezels wegnemen kunnen. En ze gingen naar Jozef zijn huis en reden door verder deur met hem huisknecht. Zij zeiden, wie waren hier eenmaal eiert om je treed te kopen? Als wie dan op hem terugweg te nacht stelhielden en onze zaak opmaken, wie door aan jederem zijn zaak een pingel geld, zoveel als wie je told hadden. Wie hebben dat nu teruggebracht, en wie hebben ander het geld met, te meer je treed te kopen? Wie weten niet wie dat geld aan onze zaak neergestopt heeft? En hij zei, ziet ruig en eindst je niet. Jun God en de God voor jun voeder moet door een schoots en jun zaak neergelegd hebben. Hij kreeg dan jun geld. Dan brachten zij Simeon nu aan. En als hij aan Jozef zijn huis neergebracht had, geef hij aan woeder dat zij zich kunnen de feit waschen en foudert ook ihre ezels. En de breider mogen ihr geschenk voor Jozef rijden, dat zij hem dat op middag geven kunnen. Zij hadden verstonen dat zij met hem eten worden. En als Jozef nen kwam, brachten de breider zijn geschenk nen nu aan en kneiden zich bij de eerdver aan. Dan vroeg hij, wou dat met aan jink en zei, is je een voeder koos, de oude man, van wem je vijen moet reden, leeft hij nog? En zij zeiden, dien knacht, ons voeder, is gezond en hij leeft nog. Dan kneiden zij zich waarder bij de eerdver aan. En hij kijkt aan de lengte en zag zijn broeder Benjamin, die zijn mutter er zien wie, en hij zei, is dit je jüngste broeder, van dem je vijen moet reden? Mocht God gauw te die zennen, mijn jong. En Jozef ging schwind aan een andere stof en hiel door, wil ze zich zo te zijn broeder vrijd. Aber dan was hij zijn gezegd en kwam terug. Hij hield zich stief en zei, wel we eten. Jozef zat aan een desch en de breider aan een anderen. De Egypter die door met aan eiten, eiten apart aan een desch, wil ze aan weer dat touwje mijn met de Hebräer te eten. De breider zaten ver Jozef en zaten num Ella vom Elsten bat dem Jüngsten. De breider kickten zich unja een ander aan en wunderten zich. En de breider ward eten gebracht van Jozef zijn desch. En Benjamin zijn schief had vijf mol zo veel als de andere.
1: Mose,
0: zij dronken en eiten zich zo. En Jozef zei te dem deiner, de Eva zijn huis weer. Vel de mannen ihre zaak, zo vol als zij de nemen kennen, en laai einen jiederen zijn geld boven aan zijn zaak. En zat mijn zelf in het koffel en dem jüngsten zijn zaak met zijn geld taub. En die deid, wat Jozef aan zeed. Samarius, zo schwind als dat dag wordt, leiten zij aan met ihre ezels weggonen. Als zij ober nog mo een kartet eng van de stad weeren, zeed Jozef te zijn deiner. Nu schwind, voor de mannen hing er aan, en wann du an en holst, sei an, waarom hab je goudet met schlechte trigge tolt? Waarom hab je mijnen haaren zijn zelf in het koffel gestolen? Brukt hij dat nicht om drinken? En brukt hij dat nicht om zaaien, wat nog komen wordt? Je haben wat zij er schlemmet gedonen. En als hij aan en holt, zeed hij krijgt de weer te aan. En zij zeiden, waarom redst du, ans haar, zo te ans? Zond worden diene deiner Obernie nicht daunen. Weet's nicht, wie brachten die al dat geld terug, wat dat eerste mol in onze zaak weer? Wo wird wie dan doch selber oder gold nemen van dienen haaren zijn huis? Wann die dat bij irgendeinen van ons fingst, kost die dem aanbrengen, en wie worden alle onze haar zijn skloven zennen. En hij zeed, lot dat zo zennen als die gezegd haben. Die, en wem zijn zaak ik dat fing, wat mijn skloof zennen. De eeuwige derven vrijgonen. En jeder einer van de breider zaad zijn zaak op beëerd, en ze mogen de op. Hij zacht en jeder einem zijn zaak, eerst den Elsten en dan nur de Reh bat dem Jüngsten. En ze fongen dat Koffel en Benjamin zijn zaak. De breider reiten ihre Kleider twee, zo verleien wieren zij door Eva. En jeder einer lood zijn ezel waren op